0: Sophia Radio, la publicité.
1: Inter Center Ampazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Puni télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horski, Horski Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao an-trano.
2: Kantony fahiny, fotoana iarahantsika eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany. Kantony fahiny, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantony fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.